Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Dance. Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Den Haag is bij het Indisch Monument het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Schrijfster Maddy Stolk was hoofdspreker. Premier Rob Jetten opende het defilé. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Volgens de autoriteiten waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De boot sloeg dinsdag om bij hoge golven en harde wind. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepsdoorvaart door de Straat van Hormuz, dat meldt Al Jazeera. De laatste details moeten nog worden ingevuld, waaronder een gezamenlijke verklaring. Iran en Oman willen de soevereiniteit van beide landen behouden. De zeestraat is cruciaal voor de olie-export, maar er varen nu weinig schepen. Israël zegt bij een luchtaanval in Ansar in Zuid-Libanon een Hezbollah-commandant te hebben gedood. De Libanese autoriteiten melden 7 doden, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Volgens het Israëlische leger was de commandant het doelwit. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben ruim 2000 vrijwilligers in 2 weken 4175 kilo afval en 79242 peuken van de Noordzeestranden geraapt. Stichting de Noordzee noemt het hoge aantal peuken zorgwekkend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Den Haag is bij het Indisch Monument het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Schrijfster Maddy Stolk was hoofdspreker. Premier Rob Jetten opende het defilé. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Volgens de autoriteiten waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De boot sloeg dinsdag om bij hoge golven en harde wind. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepsdoorvaart door de Straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera. De laatste details moeten nog worden ingevuld, waaronder een gezamenlijke verklaring. Iran en Oman willen de soevereiniteit van beide landen behouden. De zeestraat is cruciaal voor de olie-export, maar er varen nu weinig schepen. Israël zegt bij een luchtaanval in Ansar in Zuid-Libanon een Hezbollah-commandant te hebben gedood. De Libanese autoriteiten melden 7 doden, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Volgens het Israëlische leger was de commandant het doelwit. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben ruim 2000 vrijwilligers in 2 weken 4175 kilo afval en 79.242 peuken van de Noordzeestranden geraapt. Stichting de Noordzee noemt het hoge aantal peuken zorgwekkend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Den Haag is bij het Indisch Monument het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Schrijfster Maddie Stolk was hoofdspreker. Premier Rob Jetten opende het defilé. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Volgens de autoriteiten waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De boot sloeg dinsdag om bij hoge golven en harde wind. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepsdoorvaart door de Straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera. De laatste details moeten nog worden ingevuld, waaronder een gezamenlijke verklaring. Iran en Oman willen de soevereiniteit van beide landen behouden. De zeestraat is cruciaal voor de olie-export, maar er varen nu weinig schepen. Israël zegt bij een luchtaanval in Ansar in Zuid-Libanon een Hezbollah-commandant te hebben gedood. De Libanese autoriteiten melden 7 doden, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Volgens het Israëlische leger was de commandant het doelwit. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben ruim 2000 vrijwilligers in 2 weken 4175 kilo afval en 79.242 peuken van de Noordzeestranden geraapt. Stichting de Noordzee noemt het hoge aantal peuken zorgwekkend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Den Haag is bij het Indisch Monument het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Schrijfster Maddie Stolk was hoofdspreker. Premier Rob Jetten opende het defilé. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Volgens de autoriteiten waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De boot sloeg dinsdag om bij hoge golven en harde wind. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepsdoorvaart door de Straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera. De laatste details moeten nog worden ingevuld, waaronder een gezamenlijke verklaring. Iran en Oman willen de soevereiniteit van beide landen behouden. De zeestraat is cruciaal voor de olie-export, maar er varen nu weinig schepen. Israël zegt bij een luchtaanval in Ansar in Zuid-Libanon een Hezbollah-commandant te hebben gedood. De Libanese autoriteiten melden 7 doden, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Volgens het Israëlische leger was de commandant het doelwit. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben ruim 2000 vrijwilligers in 2 weken 4175 kilo afval en 79.242 peuken van de Noordzeestranden geraapt. Stichting de Noordzee noemt het hoge aantal peuken zorgwekkend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Den Haag is bij het Indisch Monument het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Schrijfster Maddy Stolk was hoofdspreker. Premier Rob Jetten opende het defilé. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Volgens de autoriteiten waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De boot sloeg dinsdag om bij hoge golven en harde wind. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepsdoorvaart door de Straat van Hormuz. Dat meldt Al Jazeera. De laatste details moeten nog worden ingevuld, waaronder een gezamenlijke verklaring. Iran en Oman willen de soevereiniteit van beide landen behouden. De zeestraat is cruciaal voor de olie-export, maar er varen nu weinig schepen. Israël zegt bij een luchtaanval in Ansar in Zuid-Libanon een Hezbollah-commandant te hebben gedood. De Libanese autoriteiten melden 7 doden, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Volgens het Israëlische leger was de commandant het doelwit. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben ruim 2000 vrijwilligers in 2 weken 4175 kilo afval en 79.242 peuken van de Noordzeestranden geraapt. Stichting de Noordzee noemt het hoge aantal peuken zorgwekkend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. In Den Haag is bij het Indisch Monument het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Ook de slachtoffers van de oorlog tegen Japan en de bezetting van voormalig Nederlands-Indië zijn herdacht. Schrijfster Maddy Stolk was hoofdspreker. Premier Rob Jette opende het defilé. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 68. Volgens de autoriteiten waren 114 volwassen passagiers, 5 bemanningsleden en een onbekend aantal kinderen aan boord. De boot sloeg dinsdag om bij hoge golven en harde wind. Iran zegt in principe een akkoord te hebben met Oman over veilige scheepsdoorvaart door de Straat van Hormuz, dat meldt Al Jazeera. De laatste details moeten nog worden ingevuld, waaronder een gezamenlijke verklaring. Iran en Oman willen de soevereiniteit van beide landen behouden. De zeestraat is cruciaal voor de olie-export, maar er varen nu weinig schepen. Israël zegt bij een luchtaanval in Ansar in Zuid-Libanon een Hezbollah-commandant te hebben gedood. De Libanese autoriteiten melden 7 doden, onder wie 3 kinderen en 2 vrouwen. Volgens het Israëlische leger was de commandant het doelwit. Hezbollah heeft zijn dood nog niet bevestigd. Tijdens de jaarlijkse Beach Cleanup Tour hebben ruim 2000 vrijwilligers in 2 weken 4175 kilo afval en 79.242 peuken van de Noordzeestranden geraapt. Stichting de Noordzee noemt het hoge aantal peuken zorgwekkend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus zijn in Hongarije 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne meer dan 600 drones op de Russische hoofdstad afgevuurd. Ruim 200 drones zijn neergehaald. Eerst meldde de burgemeester 3 gewonden. Later viel een dode door een droneinslag in een woning. In Rostov vielen zondag 5 doden bij aanvallen. Duitse bedrijven investeerden in de eerste helft van het jaar bijna 2/3 minder in de Verenigde Staten dan een jaar eerder. Het bedrag was 4,3 miljard euro, het laagste niveau sinds 2023. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender door de importheffingen van president Trump. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag aan de grens bij Ceuta 294 mensen aangehouden. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was de actie gericht tegen illegale grensoverschrijdingen. Marokko wilde een nieuwe uittocht voorkomen. Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door meerdere explosies. De autoriteiten hadden eerder gewaarschuwd voor een Russische aanval met ballistische raketten. In het district Obolonski brak brand uit in een niet-residentieel gebouw. 1 persoon raakte gewond. Rusland onderschepte bij Moskou bijna 90 drones. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead. Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus zijn in Hongarije 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne meer dan 600 drones op de Russische hoofdstad afgevuurd. Ruim 200 drones zijn neergehaald. Eerst meldde de burgemeester 3 gewonden. Later viel een dode door een droneinslag in een woning. In Rostov vielen zondag 5 doden bij aanvallen. Duitse bedrijven investeerden in de eerste helft van het jaar bijna 2/3 minder in de Verenigde Staten dan een jaar eerder. Het bedrag was 4,3 miljard euro, het laagste niveau sinds 2023. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender door de importheffingen van president Trump. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag aan de grens bij Ceuta 294 mensen aangehouden. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was de actie gericht tegen illegale grensoverschrijdingen. Marokko wilde een nieuwe uittocht voorkomen. Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door meerdere explosies. De autoriteiten hadden eerder gewaarschuwd voor een Russische aanval met ballistische raketten. In het district Obolonsky brak brand uit in een niet-residentieel gebouw. 1 persoon raakte gewond. Rusland onderschepte bij Moskou bijna 90 drones. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars. Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne meer dan 600 drones in de richting van de Russische hoofdstad afgevuurd. Ruim 200 zijn in Moskou en omgeving neergehaald. Eerst meldde de burgemeester 3 gewonden, later werd een dode gemeld na een droneinslag in een woning. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus zijn in Hongarije 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. Duitse bedrijven investeerden in de eerste helft van dit jaar bijna 2/3 minder in de Verenigde Staten dan een jaar eerder. Het bedrag was 4,3 miljard euro, het laagste niveau sinds 2023. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender door de importheffingen van president Trump. Marokkaanse veiligheidstroepen hebben zaterdag aan de grens bij Ceuta 294 mensen aangehouden. Het gaat om 46 Marokkanen en 248 migranten uit Afrikaanse landen. Volgens Marokkaanse media was de actie gericht tegen illegale grensoverschrijdingen. Marokko wilde een nieuwe uittocht voorkomen. Kiev is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door meerdere explosies. De autoriteiten hadden eerder gewaarschuwd voor een Russische aanval met ballistische raketten. In het district Obolonski brak brand uit in een niet-residentieel gebouw. 1 persoon raakte gewond. Rusland onderschepte bij Moskou bijna 90 drones. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
2: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
1: Oh, is die er weer?
2: Ja, en deze editie, It Rains Fishes, is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

0: beste catamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif. Wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
0: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialiteit bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!

voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we in

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. India wil de productie van vloeibaar petroleumgas, LPG, verhogen na een tekort door de blokkade van de straat van Hormuz. Raffinaderijen en oliebedrijven moeten de productie verhogen naar 63.810 ton per dag. Nu ligt de productie op 54.000 ton. De Iraanse revolutionaire garde heeft volgens het Iraanse nieuwsportaal Avash een beloning uitgeloofd voor elke gedode of gevangen genomen Amerikaanse soldaat. Het bedrag is bijna $30.000. Vrouwen zouden het dubbele krijgen. De beloning zou zijn uitgeloofd door legerleider Amir Hatami. Volgens de burgemeester van Moskou heeft Oekraïne meer dan 600 drones in de richting van de Russische hoofdstad afgevuurd. Ruim 200 zijn in Moskou en omgeving neergehaald. Eerst meldde de burgemeester 3 gewonden, later werd een dode gemeld na een droneinslag in een woning. Bij een ongeluk met een Poolse toeristenbus zijn in Hongarije 12 doden en zeker 20 gewonden gevallen. De bus raakte ruim 100 kilometer ten oosten van Boedapest van de weg en sloeg over de kop. De politie heeft de chauffeur aangehouden en vermoedt dat hij in slaap was gevallen. Duitse bedrijven investeerden in de eerste helft van dit jaar bijna 2/3 minder in de Verenigde Staten dan een jaar eerder. Het bedrag was 4,3 miljard euro, het laagste niveau sinds 2023. Volgens het Duitse Economisch Instituut zijn bedrijven terughoudender door de importheffingen van president Trump. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
2: Turista, riba bo isla. Sin maleta, pero con hopi sabor. Renta Carrefour y la que viaje comisa. Ese man aquí no está by Holanda. Un kilo de queso y gouda, pa solamente $29.99. Lekkere Hollandse stroopwafels, pa $8.99. Lekker, Boboren, nota completo, sin un six pack de Hertog Jan, pa $20.79.
3: Gezellig!
4: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
6: Je

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Iraanse revolutionaire garde heeft een beloning uitgeloofd voor elke Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Volgens het nieuwsportaal Avash gaat het om bijna $30.000. Vrouwen zouden het dubbele krijgen. Voor zover bekend zijn er geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De Israëlische economie is in het tweede kwartaal hersteld van een krimp in het eerste kwartaal. Het bruto binnenlands product steeg met 15,4% op geannualiseerde basis. De export van goederen en diensten was de belangrijkste motor en groeide met 35,2%. Dat blijkt uit cijfers van het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek. Vier renaissance kunstwerken van Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Cultuur. De diefstal vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Drie van de vier werken hadden Messina nog nooit verlaten. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk. Tijdens de zonsverduistering van afgelopen woensdag veranderde het gedrag van verschillende vogelsoorten. Mezen werden 45% minder geregistreerd. Bij duiven en tortels was de afname 51%. Dat blijkt uit een eerste tussenstand van onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen op 42 plekken. Bijna 200.000 Canadezen hebben een petitie getekend tegen de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra. De initiatiefnemer wil dat het parlement de regering onder druk zet om hem uit te wijzen. Hoekstra is omstreden door zijn steun aan het beleid van president Trump. Het parlement kan hem niet zelf wegsturen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: geopend van 10 tot 10.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.

0: verblijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Curblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op curblue.com. Curblue, let us surprise you.
2: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren. Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Agenten troffen zaterdagavond jongeren op vet- en skinnybikes aan. Een jongen vluchtte via het gras, maar werd aangehouden. De fiets had geen ketting en wordt vernietigd. De bestuurder krijgt volgens de politie een forse bekeuring. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur in het zuiden en oosten van het eiland. Zo'n 150 brandweerlieden, vliegtuigen en helikopters.

0: zijn ingezet. De sterke wind bemoeilijkt het blussen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een beloning uitgeloofd voor elke Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Volgens het nieuwsportaal Avash gaat het om bijna $30.000. Vrouwen zouden het dubbele krijgen. Voor zover bekend zijn er geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De Israëlische economie is in het tweede kwartaal hersteld van een krimp in het eerste kwartaal. Het bruto binnenlands product steeg met 15,4% op geannualiseerde basis. De export van goederen en diensten was de belangrijkste motor en groeide met 35,2%. Dat blijkt uit cijfers van het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek. Vier renaissance kunstwerken van Antonello da Messina zijn gestolen uit een museum in Messina op Sicilië. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Cultuur. De diefstal vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag. Drie van de vier werken hadden Messina nog nooit verlaten. De burgemeester noemt de diefstal zeer verwerpelijk. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Tent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Begin je zaterdag en zondag goed. Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Op 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s Weekend.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
3: Sorry schat, ik kan het niet.

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Dat is Frans, 80.
2: Frans is 80?
1: Wie is Frans?
2: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
1: Dat is ook weer Frans.
2: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
1: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents, 4 wijnen.
2: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
1: Ga je weer.
2: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
1: Quatre Vents.
2: Exactement.
3: Ontdek de toekomst van wonijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt verdacht van aanzetten tot haat en vijandigheid en kan 6 jaar in een strafkamp krijgen. Politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Agenten troffen zaterdagavond jongeren op fat- en skinnybikes aan. Een jongen vluchtte via het gras, maar werd aangehouden. De fiets had geen ketting en wordt vernietigd. De bestuurder krijgt volgens de politie een forse bekeuring. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden mensen zijn geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur in het zuiden en oosten van het eiland. Zo'n 150 brandweerlieden, vliegtuigen en helikopters zijn ingezet. De sterke wind bemoeilijkt het blussen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een beloning uitgeloofd voor elke Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Volgens het nieuwsportaal Avash gaat het om bijna $30.000. Vrouwen zouden het dubbele krijgen. Voor zover bekend zijn er geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. De Israëlische economie is in het 2e kwartaal hersteld van een krimp in het 1e kwartaal. Het bruto binnenlands product steeg met 15,4% op geannualiseerde basis. De export van goederen en diensten was de belangrijkste motor en groeide met 5,5%.

0: 37,2%. Dat blijkt uit cijfers van het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Het is 12 uur geweest in Weekend Vibes. Ik mag jou op deze zondageditie weer verder begeleiden de middag in. Ik hoop dat je leuke dingen op het programma hebt staan. Dat je een echte zondagse zondag hebt. Wat houdt het nou in? Nou, volgens mij dat je gewoon heel erg weinig te doen hebt. Dat je misschien nu net zo'n beetje je bed uit kunt rollen. Een heerlijk ontbijtje naar binnen hebt geschoven. En dan eens even gaat genieten van heerlijke, relaxte muziek. Daarvoor luister je natuurlijk naar 103.1 FM. Wil je daar iets aan toevoegen? Muzikaal gezien. Of heb je gewoon iets te melden? Dan doe je dat via de Paradise FM app. Of een appje naar 675-1031. Want dan kunnen we natuurlijk ook laten weten wat jouw vibes zijn. Wat je daarbij wil horen, hoe ik jouw zondag nog net iets beter kan maken. Ik hoor het allemaal graag in die berichtjes. Zometeen met Bad English heb ik dat te doen. Time stood still en eerst Rio Speedwagon. Het is

Samen met John Wade bij Paradise. Ik vroeg jou in Weekend Vibes naar jouw vibes. En die van Helene zijn positief, kan ik je wel vertellen. Is ze vandaag de hele dag aan het klussen in haar nieuwe huis. Mijn eerste eigen echte plekje. Daarom wilde ze graag Miss Independent van Nio horen. Lekker veel klusplezier en het gaat vast iets

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Bella Cosa, de meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen, vindt u bij Servifre.
4: Is het ver, Arie?
2: Paar minuutjes in je Ferrari.
4: Pronto.

0: Ronan Keating. En life is a rollercoaster. En er zijn er heel veel in de wereld rollercoasters.
1: Paradise FM.
0: Het is vandaag zondag 16 augustus. De internationale dag van de achtbaan. En ik weet niet of jij er een beetje van houdt. Of dat je er kotsmisselijk uitkomt. Maar ja, ik ben persoonlijk wel groot fan van rollercoasters. Ik zou eigenlijk overal wel weer een keertje in willen. Dus ik dacht, neem speciaal op deze achtbanendag bijzondere achtbanen met jou door. Bijvoorbeeld The Beast in Amerika. Dat is een houten achtbaan op Kings Island. Een extreem lange rit. Duurt 4 minuten. Dat klinkt dan misschien als niet zo veel. Maar dat is dus echt legendarisch lang. Je gaat daarbij dwars door een enorm bos, waardoor het constant lijkt alsof je door de wildernis heen gaat. Het is een van de langste houten achtbanen ter wereld. In Abu Dhabi hebben ze ook een heel bijzondere achtbaan. Het gaat om de Ferrari World Abu Dhabi. Het is allemaal gebouwd rondom het idee van een Formule 1 auto, waarbij je dus echt ervaart alsof je daarin zit. Je gaat van 0 naar ongeveer 240 kilometer per uur in slechts enkele seconden. Je krijgt zelfs een beschermbril op vanwege de enorme snelheid. Het is vooral een achtbaan voor mensen die willen ervaren hoe krankzinnig snel dat gaat om in de Formule 1 te rijden. Dan is er ook nog de FLY, ofwel de Fly, de Flying Rollercoaster in Fantasialand, dat is in Duitsland. Je ligt daarbij op je buik en je krijgt dan het gevoel dat je echt als een soort Superman rondvliegt. Er zitten ook 2 lanceringen in. Je gaat onder tussen gebouwen door. Eigenlijk een hele indrukwekkende, gethematiseerde achtbaan. Ik wil ze allemaal gelijk toevoegen aan mijn lijstje. Maar goed, het is altijd wel even een prijskaartje tegenwoordig om naar een pretpark te gaan. Ik wil wel graag nog naar een waterpretpark binnenkort weer. Dat is ook deze tijd van het jaar zo lekker om eventjes af te koelen. Nou, misschien moet ik dat maar gewoon hier op het eiland gaan doen. Dat scheelt dan toch wel iets in de portemonnee.

0: Robin en The Promise You Made bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: Het is bijna zover, nog 3 weken minder zelfs bij ons vandaan is Curaçao North Sea Jazz Festival. Wij zijn er weer bij als Paradise. Gaan we je natuurlijk meenemen in alle ins en outs van de artiesten. De fashion legendes die voorbij komen lopen langs onze studio. Eigenlijk alles wat er gebeurt. Het lekkerste eten, het lekkerste drinken. Wij nemen je mee in die hele Curaçao North Sea Jazz ervaring. Er komen natuurlijk weer een aantal fantastische artiesten voorbij. Maar deze weken ervoor is altijd ook het ultieme moment om even terug te blikken op een paar highlights van eerdere jaren. Zoals bijvoorbeeld Snoop Dogg. Dat was toch wel een artiest die zoveel mensen van heinde en verre aantrok, die eigenlijk ook niet eens op het festivalterrein waren. Dat was echt bizar hoeveel mensen er om het terrein gewoon heen aan het luisteren waren. Hoe deze super megaster hier op ons kleine eilandje aan het performen was. Dat gaan we nu nog een keer krijgen. Niet live, maar wel heel erg mooi. Beautiful hoor je nu bij Paradise.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. De
2: Mermaid. Cocos Beach. De

0: bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 9 mensen behandeld aan brandwonden. Ongeveer 200 brandweerlieden bestrijden de branden met vliegtuigen en helikopters. De harde wind bemoeilijkt het blussen. De Amerikaanse gezant Jared Kushner ontmoet in Egypte leiders van Hamas om te praten over het vredesplan voor Gaza. Eerder sprak Kushner in Cairo met de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi. Later deze week reist hij naar Israël voor gesprekken met onder andere premier Benjamin Netanyahu. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt verdacht van aanzetten tot haat en vijandigheid. Hij kan 6 jaar in een strafkamp krijgen. Politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Agenten troffen zaterdagavond jongeren op fat- en skinnybikes aan. Een jongen vluchtte via het gras, maar werd aangehouden. De fiets had geen ketting en wordt vernietigd. De bestuurder krijgt volgens de politie een forse bekeuring. De Iraanse revolutionaire garde heeft een beloning uitgeloofd voor elke Amerikaanse soldaat die wordt gedood of gevangen genomen. Volgens het nieuwsportaal Avash gaat het om bijna $30.000. Vrouwen zouden het dubbele krijgen. Voor zover bekend zijn er geen Amerikaanse grondtroepen in Iran. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Bigudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Human bij Paradise.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Het is vandaag zondag de 16e van augustus. Oftewel internationale rollercoaster day. Ben jij een beetje gek op achtbanen, dan is dit helemaal jouw dag. Misschien niet, omdat het feit is dat wij op Curaçao niet zo heel veel achtbanen hebben. Wat hebben we nou eigenlijk? Ja, we hebben een paar mooie waterparken, eigenlijk twee. Daar kun je zeker je hart een beetje luchten als snelheidsliefhebber. Maar een echte rollercoaster, daarvoor moet je toch wel naar het buitenland. Gelukkig hebben we wel Florida gelijk om de hoek liggen. Dus daar kan je zeker your heart out eten wat betreft de adrenaline. Genoeg pretparken daar te vinden. Maar zijn er ook rollercoasters in de muziek te vinden? Nummers die gaan over achtbanen. Laat het maar weten via 675-1031. Wat komt er bij jou in hoofdje op? Nummers die daar een beetje omheen te leiden zijn. Het kan natuurlijk ook over snelheid gaan, over de adrenaline. Kom maar door, waar moet je aan denken? Dat laat je weten in een appje naar 675-1031 of via

I'm like a bird. Nelly Furtado hoorde je bij Paradise op deze internationale rollercoaster day. Deze 16e van augustus staat daar in het teken van. En ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Optie 1, die komt van Ralf. Die dacht namelijk aan Direct met deze heftige rollercoaster. Heb je meer behoefte aan wat rustigers, dan ga je voor optie 2 van Rianne. Die dacht aan Rollercoaster van Danny Vera.

Evert die kwam met optie 3, Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. Welke van die drie wil jij volledig horen? Dat laat je weten in een appje naar 6751031. Dus optie 1, Rollercoaster van Direct. Optie 2, Danny Vera met Rollercoaster. Of toch liever, Life is a Rollercoaster van Ronan Keating. Dan heb je optie 3 door. In een appje naar 6751031. Of via de Paradise FM app. Eerst Shalomar.

It can make you feel good. Of daar doe ik in ieder geval mijn best voor hier in Weekend Vibes. Elke zaterdag of zondag tussen 12 en 2. Maar ook een kleine bijdrage van jou. Want in de tracksuriteit laat jij weten welk liedje het beste past bij het akkefietje. Vandaag hadden we het over internationale Rollercoaster Day. Er zijn niet genoeg stemmen binnengekomen voor de heftige rollercoaster van Direct. Ook niet genoeg voor Life is a Rollercoaster van Ronan Keating. Maar we hebben een winnaar. En dat is Rollercoaster van Danny.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
3: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
3: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: Ze was behoorlijk boos afgelopen maand. Katy Perry hoorde je bij Paradise.
1: Paradise FM.
0: En Firework, precies omdat dit nummer werd gebruikt in een oorlogsvideo die gepubliceerd werd door het Witte Huis. Ik kan me ergens voorstellen, gezien ze al niet überhaupt heel erg fan is van Donald Trump, dat dit nummer onder militaire beelden in Iran wordt gebruikt, dat je dan helemaal uit je slof schiet. Ze zei, dit is echt de complete schending waar alles van mijn nummer voor staat. Het gaat om een TikTok-video waarbij je firework onder fragmenten van exploderende raketten wordt gezet, terwijl de tekst boom, boom, boom klinkt. En Iran is gewaarschuwd, is te lezen in het onderschrift. Dit zijn toch hele bizarre manieren om zulke, nou ja, vrolijke muziek voor te gebruiken. Ik geef in ieder geval volledig gelijk aan Katy Perry. En kort geleden had Taylor Swift hetzelfde complexe gedoe met Donald Trump voor het gebruik van haar muziek. Dat ik echt denk, misschien moet die man gewoon zelf eens wat muziek gaan schrijven voor zijn eigen beelden. Het blijft gek om zonder, nou ja, toestemming bij dit soort beelden iemands muziek

van jouw zondagmiddag met onder andere Michael Jackson erin. Beat It komt eraan, Coldplay, The Adventure of a Lifetime. En ook nog even lekker swingend het uur uit met Juan Luis Guerra. Ik spreek je volgende week zaterdag weer. Dit is APNU.

0: Wauw, wat ruikt het hier lekker.
1: Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine.
0: Oh, is die er weer?
1: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
2: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
1: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
2: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
1: Island Vibes, nu in de winkel.
3: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
4: It's a Friday, baby!
5: Iedere vrijdag

0: Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De migranten slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn infectieuze diarree en schurft uitgebroken. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas. Israël eist eerst volledige ontwapening van Hamas. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn twee mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 9 mensen behandeld aan brandwonden. Ongeveer 200 brandweerlieden bestrijden de branden met vliegtuigen en helikopters. De harde wind bemoeilijkt het blussen. Politie in Enschede heeft een skinnybike in beslag genomen die 120 km per uur kon. Agenten troffen zaterdagavond jongeren op fat- en skinnybikes aan. Een jongen vluchtte via het gras, maar werd aangehouden. De fiets had geen ketting en wordt vernietigd. De bestuurder krijgt volgens de politie een forse bekeuring. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: 103.1 FM.
1: Let's go, girls.

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: beste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken en de Nederlandse grens is onder controle. Zondag blussen nog enkele honderden brandweermensen. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die moesten vertrekken zijn terug. De politie onderzoekt de oorzaak. Die is nog niet duidelijk. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De migranten slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn infectieuze diarree en schurft uitgebroken. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas. Israël eist eerst volledige ontwapening van Hamas. De Amerikaanse gezant Jared Kushner heeft in Egypte gesproken met leiders van Hamas over het vredesplan voor Gaza. Volgens bronnen zou Kushner hen hebben aangespoord hun verplichting om zich te ontwapenen na te komen. Bij het overleg waren ook Nikolai Mladenov en Tony Blair aanwezig. Later reist Kushner naar Israël. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 9 mensen behandeld aan brandwonden. Ongeveer 200 brandweerlieden bestrijden de branden met vliegtuigen en helikopters. De harde wind bemoeilijkt het blussen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukum

Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Vaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao-Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see-bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken en de Nederlandse grens is onder controle. Zondag blussen nog enkele honderden brandweermensen. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die moesten vertrekken zijn terug. De politie onderzoekt de oorzaak. Die is nog niet duidelijk. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De migranten slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn infectieuze diarree en schurft uitgebroken. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas. Israël eist eerst volledige ontwapening van Hamas. Op het Griekse eiland Salamina, vlakbij Athene, zijn 2 mensen omgekomen door natuurbranden. Honderden mensen zijn geëvacueerd en 9 mensen behandeld aan brandwonden. Ongeveer 200 brandweerlieden bestrijden de branden met vliegtuigen en helikopters. De harde wind bemoeilijkt het blussen. Rusland is een rechtszaak begonnen tegen een Duitse journalist die de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vroeg wat Europeanen konden doen om Oekraïne te helpen zoveel mogelijk Russische soldaten te doden. De journalist wordt verdacht van aanzetten tot haat en vijandigheid. Hij kan 6 jaar in een strafkamp krijgen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maakt van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
0: Uw culinaire kunstwerken verdienen de mooiste omlijsting. Oftewel, bijpassende wijnen van Servier Frais. Breng uw menu mee naar Jan W. en smeet met onze sommelier een meesterlijk diner. Kosten? Nee.
2: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?

Curaçao. Tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kan...
0: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!

0: nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Een militair is omgekomen bij blussen van een natuurbrand in de Spaanse regio Aragon. Volgens lokale media kantelde zijn vrachtwagen. Zo'n 1000 brandweermensen bestrijden de brand. De grootste inzet in de regio ooit. Franse eenheden helpen mee. Minstens 16.000 hectare is getroffen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Volgens de politie waren minstens 114 mensen aan boord, hoewel de boot plaatsbood aan 90 mensen. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd en er worden mensen vermist. Ook het weer speelde mogelijk een rol. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken en de Nederlandse grens is onder controle. Zondag blussen nog enkele honderden brandweermensen. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die moesten vertrekken zijn terug. De politie onderzoekt de oorzaak. Die is nog niet duidelijk. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De migranten slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn infectieuze diarree en schurft uitgebroken. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas. Israël eist eerst volledige ontwapening van Hamas. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
2: Pingodoo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak. Gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Chinees

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
4: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Een militair is omgekomen bij het blussen van een natuurbrand in de Spaanse regio Aragon. Volgens lokale media kantelde zijn vrachtwagen. Zo'n 1000 brandweermensen bestrijden de brand. De grootste inzet in de regio ooit. Franse eenheden helpen mee. Minstens 16.000 hectare is getroffen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Volgens de politie waren minstens 114 mensen aan boord, hoewel... Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Een militair is omgekomen bij het blussen van een natuurbrand in de Spaanse regio Aragon. Volgens lokale media kantelde zijn vrachtwagen. Zo'n 1000 brandweermensen bestrijden de brand, de grootste inzet in de regio ooit. Franse eenheden helpen mee. Minstens 16.000 hectare is getroffen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Volgens de politie waren minstens...

0: Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd en er worden mensen vermist. Ook het weer speelde mogelijk een rol. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken en de Nederlandse grens is onder controle. Zondag blussen nog enkele honderden brandweermensen. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die moesten vertrekken zijn terug. De politie onderzoekt de oorzaak. Die is nog niet duidelijk. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De migranten slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn infectieuze diarree en schurft uitgebroken. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas. Israël eist eerst volledige ontwapening van Hamas. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt Bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur.
4: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Een militair is omgekomen bij het blussen van een natuurbrand in de Spaanse regio Aragon. Volgens lokale media kantelde zijn vrachtwagen. Zo'n 1000 brandweermensen bestrijden de brand, de grootste inzet in de regio ooit. Franse eenheden helpen mee. Minstens 16.000 hectare is getroffen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Volgens de politie waren minstens 114 mensen aan boord, hoewel de boot plaatsbood aan 90 mensen. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd en er worden mensen vermist. Ook het weer speelde mogelijk een rol. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken en de Nederlandse grens is onder controle. Zondag blussen nog enkele honderden brandweermensen. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die moesten vertrekken zijn terug. De politie onderzoekt de oorzaak. Die is nog niet duidelijk. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De migranten slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn infectieuze diarree en schurft uitgebroken. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas. Israël eist eerst volledige ontwapening van Hamas. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much you're connected.
4: De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas. Israël eist eerst volledige

0: running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Swiss Food Box Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
2: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Nou, je kan zeggen wat je wil, maar het was een superhit. Match and Daddy, Pásame la Botella. Nou, ik moet je eerlijk vertellen, een botella gaat er nu best wel in. Want het is hartstikke warm. Oeh, maar goed, niet klagen, want we zitten namelijk in de warmste periode van het jaar. Ongeveer half oktober, zeker de laatste weken van oktober, dan wordt het weer aangenamer. Dus blijf rustig, veel water drinken en we komen er allemaal wel doorheen. Hoewel, ik geef het eerlijk toe, da calor. Woe, hoppie calor. Oké, zeg beste vrienden en vriendinnen, welkom dan weer in een nieuwe ambiente. Jouw vaste prik op zondagavond Paradise FM. Het gezelligste radiostation van het eiland, daar kan je op rekenen. Ja, ik ga muziek draaien, zoals gewoonlijk. Ik draai heel veel Latijns-Amerikaanse muziek tussendoor. Dus dat kan je vanavond weer verwachten. Ik doe niet mee aan de talkshows of ingewikkelde interviews. Nee, dat doen we niet aan. Het is gewoon zondagavond en daar hoort gewoon lekkere muziek bij. Zo aan het eind van je weekend. Eventjes een mentale rust. Dat mag best, toch?
1: It's the weekend and this is David Arisa.
0: Diego Torres vertelt ons wat voor dag het vandaag is.

Hoy es domingo, vandaag is het zondag. Diego Torres heeft het lied geschreven en heeft Rubén Blades uitgenodigd om met hem dit dus te zingen. En ben jij een fan van Rubén Blades? Goed nieuws, want straks heb ik nog een hit voor je van hetzelfde Rubén Blades. En waarom nou Blades? Dubbel vandaag. Je weet het, actief in Curaçao Noordzee Jazz. Ik wil niet pessimistisch zijn, maar die man is inmiddels 78 jaar, dus hoe vaak zou hij nog hier kunnen komen? Dat heet genieten dus, in de eerste week van september. Ja, ja, zeker, je bent prima afgestemd. Dit is Paradise FM, het geluid van Curaçao. En je luistert momenteel naar Ambiente tussen 7 en 9 uur. Dan nu een lekker stuk muziek uit de jaren 90 van Aventura. Samen met Romeo Santos. Die zit inmiddels niet meer in Aventura, gaat dus lekker door als solist. Maar in die tijd was hij ook fantastisch, zeker in de band Aventura. Hier is je dus samen met de band Dile al Amor.

Dile el amor, muziek van Romeo Santos samen met Aventura. Grote hit geweest. En nu even lekker terug. De band Aventura is begonnen in 1993 en ging door tot en met 2011. Daarna zijn ze even gestopt en gingen weer door vanaf 2016 tot en met 2019. Nu

0: wel met Romeo Santos. De band dus afkomstig uit Amerika en ze zijn gespecialiseerd in reggaeton, bachata, die ze juist horen, maar ook Latin pop. De allergrootste hit van de band teert uit 2006. Solo por un beso. Nou, en die vergeten de mensen voorlopig niet. Uiteraard ook een bachata. En die draai ik zeker een andere keer in een andere aflevering dus van dit programma.
1: Paradise FM. Het geluid van Curaçao. Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Terug naar de goede oude tijd. Zoals mijn opa altijd zei. Muziek uit de jaren 70. The Spinners. Working my way back to you.

trabajando duro pa que ik amin da recto back pa mita seca bo. Het is een juiste vertaling, ik hoop het maar. Working my way back to you, babe. Muziek van The Spinners. Leuke muziek uit de jaren 70. De bekendste van de groep was toch wel volgens mij Bobby Smith. Super actief was hij voor de band. Hey, zondagavond is het altijd gezellig op de radio, want dan is namelijk ambiente aan. Hier is Capo XT.

0: gemaakt naar mijn smaak. Muziek van de Pet Shop Boys, Go West. Eventjes een slokje tussendoor en je luistert naar Ambiente. Dit is True Paradise FM. Mijn naam is David Ariza en ik presenteer wekelijks het programma Zondagavondshow Ambiente op 103.1. Je weet hoe je ons kan bereiken altijd, toch? Op 675-1031. Vertel ons wat je vindt van de programmering van Paradise FM. Het programma gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio. Het geluid van de stad in Holland. Dat was ook erg warm afgelopen week. En de naam zegt het al, Havenstad Radio in Rotterdam. Saludo voor alle luisteraars dus in Nederland. En geniet van de tropische ambiente vanaf Curaçao. Hier wordt het programma natuurlijk gemaakt. Dit fantastische station kan je natuurlijk ook ontvangen via de radio. Hallo alle luisteraars op de radio. Maar natuurlijk ook op jouw super intelligente telefoon via paradisefm.cv. Nog mooier, nu hebben we ook een app. Makkelijk te installeren op je telefoon en ga dan gewoon naartoe en dan hoor je van alles, het laatste nieuws en een brede muzikale keus. Onder andere alleen Latino hits. Wil je ook contact maken met Ariza? Dat ben ik dus. Dat kan je altijd doen via mijn vaste applijn 521-1010. Dat dus alleen voor dit programma. En bovendien ook nog alleen schrijvend. Dus geen voice. Voor vanavond moet ik even de groeten doen aan een aantal mensen die het nu al hebben geappt. Onder andere Julius Palm, die luistert vanavond en lekker mee. Renny Catalina Bonocci. Molarisa Meijer Bonocci Bonocci. En Miguel Heijer, die luistert altijd mee. Dankie man. Je weet hoe het gaat, hè? De mensen hier op het eiland vinden het altijd hartstikke leuk om hun naam op de radio te horen. Nou, bij deze dus. In ieder geval, leuk dat jullie meedoen.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
0: Ja, zo is het. Dan eventjes diep de jaren 80 in. Muziek uit 1988. Hier is Kiara Quebello. Een poëtische compositie. Porque...

vertellen over hun lichaam in vergelijking met de man. Is dat zo? En het is allemaal heel mooi. Ja, zeker voor de man, hè? Muziek van Ciara, ik zei het al, uit 1988. En Que Bello, oh, wat mooi. Dat was haar enigste, maar wel zeer grote hit. Oh, wat kan een zondag toch heerlijk zijn, hè? Lekker relax en dingen doen waar je echt werkelijk zin in hebt. En ik hoop dat je echt een lekkere dag achter de rug hebt. En geniet nog van de laatste dagen van vakantie, want het is allemaal zo voorbij. Dat heet dus genieten. Begin augustus was zij in Nederland. Waar heb ik het over? Over Madonna tijdens de Gay Parade. Dit jaar was een internationale parade, dus een heel succesvolle activiteit was het in Amsterdam. Het was een hele week gepland, zonder nare dingen, gelukkig maar. Zij is beslist niet de allerbeste zangeres, maar succes had ze. Hier is Vogue.

0: Vogue. Madonna met Vogue. Uiteraard succesvolle jaren had ze achter de rug. En de meest betaalde artiesten heel lang achter elkaar. Jarenlang werd zij dus de best betaalde artiest. Misschien niet de beste zangeres, dat ook niet. Maar het heeft ze ook nog beweerd. Hè? Maar succes had ze.
1: Ambiente.
0: Jouw zondagavondshow op Paradise FM. Dan nu een groot talent. Ze is geboren in Canada. Een gedeelte van haar ouders komen uit Portugal. Zij beheerst diverse toetsinstrumenten, maar ook beheerst ze de saxofoon en de basgitaar. Daarnaast schrijft ze muziek en zingt ook. Ze zingt in het Engels, maar ook in het Spaans. Ik heb het over Nelly Furtado. Hier is een keurige van haar. Lo bueno tiene su final. Alles wat mooi en fijn is, daar komt heel snel een eind aan.

lekkere muziek, hè? Doet een beetje denken aan een weekend. Heb je een beetje kunnen dansen afgelopen vrijdag en zaterdag? Of was je simpelweg daar niet aan toe? Dat zou kunnen. Heb je iets anders gedaan? Dat kan. Ja, waarom eigenlijk niet, hè? Jazzy was dat zelf met Calvin Harris, Sacrifice. Zondagavond staat voor rust en gezelligheid. En die rust en gezelligheid vind je bij Paradise FM. Zometeen gaan we naar Argentinië voor Sandro. En die heeft over het leven gaat gewoon lekker door. Voor Sandro is even Tyler, een zangeres.

Nou. Vrolijker kan je binnen niet hebben, hè? Muziek van Sandro uit Argentinië. En La Vida Sigue Igual. Het leven gaat gewoon lekker door. Even opletten. Ik bedoel dus niet Sandro, een hele bekende voetballer uit Brazil. Nee, die is een stuk jonger. Die bedoel ik niet. Ik bedoel de Sandro uit Argentinië. En die is overleden in 2010 op 64-jarige leeftijd. Kon dus heel goed zingen. De klok tikt inmiddels lekker door. Het is bijna 8 uur. Voor 8 uur is even muziek uit Cuba. Luis Enrique, Desesperado. Die man is dus helemaal...

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Bij Tinto Barricochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Barricochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.